tlabe ke hloka ditsietsing aba le bona ditsietsing le wena ka ga ditsietsi tsa bophelo bona o na le wena skanya hama motshepe e sale jwale a mohau wa morena wa rona Jesu Kriste le rata kopano le matla matshiso a me o hallang dibelwena ka Kriste morena wa rona amen.